city. Like, what's happening? He's too much.

Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
3: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
2: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Dit is Noordzee Gold Vintage Hits.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Starten doen we op deze zaterdag met wat lage wolken of wat mist her en der. Maar al snel kan de zon tevoorschijn komen. Zeker hier aan de kust en in het noorden van de provincie kan dat sneller gaan gebeuren. We krijgen dan veel zonneschijn met in de loop van de dag ook wel wat stapelwolken of wolkenvelden. Maar het blijft volledig droog vandaag. We krijgen dan ook de beste dag van het weekend bij maxima richting de 19 à 20 graden hier aan zee. En de wind die waait ook zwak tot matig vanaf westelijke richtingen met drukwinden tot maximaal 40 km per uur. Dus al bij al ziet dat er wel vrij goed uit. Fijn weekend!

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Een drone-alarm boven Brussels Airport. Daardoor kon er gisteravond zo'n 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. De toestellen werden afgeleid naar Oostende en Luik. Uiteindelijk werd er geen drone gezien en kon de luchthaven weer opstarten. Een belangrijke oliepijpleiding is aangevallen door Irakese drones, dat zegt de regering van Saoedi-Arabië. Dat gebruikt die pijpleiding nu meer door de blokkades in en rond de straat van Hormuz, waardoor de energiebevoorrading in de hele wereld helemaal scheef getrokken is. De Irakezen hebben hun eigen militaire commandant die de aanval liet uitvoeren, meteen ontslagen. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Frances Tiafoe in 4 sets en eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale die wordt zondagavond gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon erdoor en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer, zo'n 24 graden.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
3: De hele morgen Noordzee Gold.
4: You know you may.

0: het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Starten doen we op deze zaterdag met wat lage wolken of wat mist her en der. Maar al snel kan de zon tevoorschijn komen. Zeker hier aan de kust en in het noorden van de provincie kan dat sneller gaan gebeuren. We krijgen dan veel zonneschijn met in de loop van de dag ook wel wat stapelwolken of wolkenvelden. Maar het blijft volledig droog vandaag. We krijgen dan ook de beste dag van het weekend bij maxima richting de 19 à 20 graden hier aan zee. En de wind die waait ook zwak tot matig vanaf westelijke richtingen met rukwinden tot maximaal 40 km per uur. Dus al bij al ziet dat er wel vrij goed uit. Fijn weekend!

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
3: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
4: En hoe gaat het nu verder?
3: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de koninklijke villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
2: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Noordzee Gold.

Chicago in een donkere steeg slaat een pasgeboren baby zijn eerste kreeg.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Dit is Noordzee Gold, ook in het weekend met de mooiste golden oldies.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Starten doen we op deze zaterdag met wat lage wolken of wat mist her en der. Maar al snel kan de zon tevoorschijn komen. Zeker hier aan de kust en in het noorden van de provincie kan dat sneller gaan gebeuren. We krijgen dan veel zonneschijn met in de loop van de dag ook wel wat stapelwolken of wolkenvelden. Maar het blijft volledig droog vandaag. We krijgen dan ook de beste dag van het weekend bij maxima richting de 19 à 20 graden hier aan zee. En de wind die waait ook zwak tot matig vanaf westelijke richtingen met drukwinden tot maximaal 40 km per uur. Dus al bij al ziet dat er wel vrij goed uit. Fijn weekend!

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
3: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
2: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Noordzee Gold. Dit weekend ouderwetse radio.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Dit is Noordzee Gold. Ouderwetse radio.
3: Regarde ta montre, il est déjà 8 heures. Embrassons-nous tendre.

0: Noordzee Dagklapper.
1: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Een opgeloste cold case in de provincie Luik. Daar is een dertiger die 8 jaar geleden verdween teruggevonden in zijn eigen tuin. Zijn toenmalige vrouw heeft intussen ook bekend dat ze de man gedood heeft en in de tuin heeft begraven. De politie dacht jarenlang dat de man gevlucht was naar zijn thuisland Algerije, tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat er vlak na zijn verdwijning een betonnen constructie gegoten werd in de tuin. En zo ging de bal aan het rollen. De twee hadden ook een zoon, die is intussen 14 jaar oud. Al maar meer elektrische fietsen vliegen in brand. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In 2021 gebeurde dat in Vlaanderen en Nederland samen zo'n 38 keer. Vorig jaar al zeker 102. Dat vertelt brandpreventie-expert Tim Renders, die de cijfers bijhoudt.
4: We zien branden van elektrische fietsen tijdens het opladen, niet tijdens het opladen, gewoon gestald staan, maar ook tijdens het fietsen zelf. We weten absoluut niet over welke merken het gaat en die informatie is zo belangrijk. Dus ik pleit absoluut voor een onafhankelijk onderzoek naar die kwaliteit van die batterijen.
3: Dit jaar waren er al 65 branden met elektrische fietsen. En mogelijk worden er binnenkort elektrische auto's uit China in de VS geproduceerd. Amerikaans president Trump heeft laten weten dat hij daarvoor openstaat als ze Amerikaanse arbeiders inzetten. Trump wil zo voorkomen dat de Chinese autofabrikanten goedkoop in Mexico produceren en dan naar de VS exporteren. Trump zit binnen enkele weken trouwens ook samen met de Chinese president Xi Jinping. De zon begint er stilaan door te komen en we krijgen vandaag temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
0: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
3: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.

Broekhoven komt voor een auteurslezing naar Bibliotheek Oostende. Diane Broekhoven schreef, naast haar journalistieke carrière, een rijk oeuvre van zo'n 50 boeken bij elkaar. Diane vertelt over de inspiratie en aanleiding voor haar boeken. Ze leest enkele stukken voor en beantwoordt de vragen van het publiek. Toont werken uit de verschillende periodes van haar schrijverscarrière met extra aandacht voor haar grootste successen. Ook haar journalistieke carrière komt aan bod. Diane praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen en hoe de pen soms aan twee kanten schrijft. Op 25 september om 7:30 in Bibliotheek Oostende.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
3: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
4: En hoe gaat het nu verder?
3: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
2: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Noordzee Gold.

Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo zal voorzien in Astropolis. Deze kan gratis bezocht worden met een standaard toegangsticket. De kunstenaar houdt ook een voordracht over het thema en dat gebeurt op zaterdagavond 24 oktober om 7 uur. De voordracht bijwonen kost €6. Of hoe kunst en wetenschap soms hand in hand gaan. Info en tickets astropolis.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
3: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
2: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold. Met de mooiste Golden Oldies.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Noordzee Gold. Ook in het weekend vintage hits.

0: Noordzee Dagklapper.
1: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag. Blonde.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Kwaad opzet, dat is het vermoeden van de Franse politie na het zware treinongeval gisteravond in het noorden van Frankrijk. Dat berichten verschillende media. Bij het ongeval raakten 44 mensen gewond, onder hen ook een jonge vrouw van 18, zij is in levensgevaar. In totaal zaten 180 mensen aan boord, het onderzoek is nog volop aan de gang. Ook vandaag wordt er opnieuw een minderjarige verhoord na de valse bommelding gisteren op een school in Gent. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Het gaat al om de tweede jongere. 3 campussen van de school werden gisteren ontruimd, goed voor 850 scholieren, na een valse dreiging via smartschool. Het Hilton Hotel op de Groenplaats in Antwerpen mag 4 verdiepingen hoger bouwen als het dat zou willen. Dat heeft bevoegd minister Jo Broens beslist. Ondernemer Ferna Huts was daartegen, omdat dat het zicht op zijn boerentoren zou verpesten. Maar het licht is nu op groen gezet voor zo'n 137 extra hotelkamers en een openluchtzwembad op het dak. Ook het winkelcomplex tussen de 2 gebouwen wordt gerenoveerd. Er reden nog nooit zoveel bedrijfswagens rond in ons land. Bijna 590.000, of een stijging met 12% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ. Ondanks de strengere regels en het mobiliteitsbudget, dat je ook kan inzetten voor andere dingen, blijven veel mensen de bedrijfswagen kiezen als extra legaal voordeel. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen om het leven gekomen bij verschillende Russische luchtaanvallen. 19 anderen raakten gewond, dat berichten lokale media. In Odessa en Zaporizhia werden woonwijken getroffen. In het zuidoosten van Oekraïne ging het om een bedrijf. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt dat het militaire infrastructuur geraakt heeft. In het zuiden van Chili zijn al zeker 16 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bejaardentehuis, dat melden lokale autoriteiten. 10 anderen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Er loopt nu een onderzoek naar de oorzaak van de brand. En een zware domper voor wielrenster Justine Gekire. Ze moet forfait geven voor het WK wielrennen na een val eergisteren in een Franse rittenkoers. Daarbij liep ze een breukje op in haar knieschijf. Einde seizoen betekent dat meteen. Vorig jaar moest Gekire ook al passen voor het WK, toen ook door een val. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij een graad of 22. Vanavond kans op een bui, morgen regenachtig bij 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noord.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: Dit is Noordzee Gold.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
3: De opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
4: En hoe gaat het nu verder?
3: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
2: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

In ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk is er een sfeervolle barbecue in Far West stijl. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september tussen 11:30 en 16:30.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
3: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
2: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over 1:00.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

Op zaterdag 19 en zondag 20 september viert het Landbouwweekend zijn 25e editie op de Zeedijk van Middelkerke. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. Verder zijn er ook indrukwekkende landbouwmachines, boerderijdieren, streekproducten en demonstraties die de sector op een toegankelijke manier voorstellen. Traditioneel vormen de Brabantse trekpaarden een van de grootste blikvangers.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De jongen die gisteren werd opgepakt na een valse bommelding in Gent is geplaatst in een gesloten jeugdinstelling. Dat laat het parket weten. De jongen van 15 werd gisteren opgepakt en verhoord. Aanleiding waren dreigberichten via Smart School. Een middelbare school werd uit voorzorg ontruimd. Er werd ook al een tweede minderjarige verhoord, maar voor hem werd geen nieuwe maatregel genomen. De begrotingsgesprekken tussen premier De Wever en zijn vicepremiers deze voormiddag zijn constructief verlopen. Dat laat minister van Economie Clarin Val weten na afloop. Bij die gesprekken was ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, aanwezig. De sfeer was al bij al goed, zegt journalist Rob van Herk.
4: Al is er nu wel onderhuids toch wat nieuwe frustratie over het interview met David Clarin Val, die voor de camera's is komen vertellen dat de gouverneur van de Nationale Bank in mei eigenlijk gelijk geeft en zegt dat er alleen maar naar uitgaven moet gekeken worden, omdat de inkomsten in ons land toch al zo hoog zijn. Maar dat is maar een deel van het verhaal, hoor je dan bij andere partijen, want de inkomsten die gaan de komende jaren teruglopen.
3: En dus zal er wel naar nieuwe inkomsten en dus ook nieuwe belastingen gekeken worden. En nog eens een medaille voor zeilster Emma Plasgaard. Op het WK in Ierland pakte ze zilver in haar klasse. Goud is voor een Amerikaanse, brons voor een Deense. Het is voor Plasgaard al haar 5e medaille ooit op een WK. Eerder pakte ze ook al 2 keer goud en 2 keer brons. Zon en wolken wisselen elkaar af bij zo'n 22 graden. Morgen regenachtig en rond 21 graden. De dagen daarna wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
2: Dit is Noordzee Gold.
3: Le premier pas. J'aimerais qu'elle fasse

0: Vanavond en vannacht blijft het initieel droog, maar de bewolking die neemt geleidelijk aan toe, waardoor het niet goed kan afkoelen. Hier aan zee blijven we steken op een 18 graden, dus we krijgen toch een vrij zachte nacht. En tegen de vroege ochtend, rond een uur of 4 à 5, begint het dan lichtjes te regenen vanaf het noordwesten tot westen. Een vrij actieve regenzone die schuift dan voorbij vanaf het noordwesten richting het zuidoosten. Die zal ons ook de eerste uren van de zondag gaan bezighouden. Maar de meest actieve regen, die zou wel ten zuiden van de kustregio voorbij trekken. Dus het kan goed zijn dat we het al redelijk snel droog zullen krijgen op zondag. Met ook geleidelijk aan opklaringen. Al kan er wel een buitje blijven vallen tot rond de middag. Nadien blijft het grotendeels droog. De maxima die klimmen morgen dan richting de 20 graden. En een nog steeds matige wind dan. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
3: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
4: En hoe gaat het nu verder?
3: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de koninklijke villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
2: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Noordzee Gold. Met de mooiste golden oldies.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht blijft het initieel droog, maar de bewolking die neemt geleidelijk aan toe, waardoor het niet goed kan afkoelen. Hier aan zee blijven we steken op een 18 graden, dus we krijgen toch een vrij zachte nacht. En tegen de vroege ochtend, rond een uur of 4 à 5, begint het dan lichtjes te regenen vanaf het noordwesten tot westen. Een vrij actieve regenzone die schuift dan voorbij vanaf het noordwesten richting het zuidoosten. Die zal ons ook de eerste uren van de zondag gaan bezighouden. Maar de meest actieve regen, die zou wel ten zuiden van de kustregio voorbij trekken. Dus het kan goed zijn dat we het al redelijk snel droog zullen krijgen op zondag, met ook geleidelijk aan opklaringen. Al kan er wel een buitje blijven vallen tot rond de middag. Nadien blijft het grotendeels droog. De maxima die klimmen morgen dan richting de 20 graden en nog steeds een matige wind dan. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
3: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
2: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De politie onderzoekt een opvallende diefstal op het festival Voodoo Village in Grimbergen. Het gebeurde gisteren, maar het raakt nu pas bekend. Plots werd er een irriterende spray in het rond gespoten. In de chaos hebben dieven zeker 2 festivalgangers kunnen beroven. 12 mensen die in aanraking kwamen met de spray hadden verzorging nodig. De organisatie heeft intussen de beveiliging verdubbeld. Rode Kruis Vlaanderen roept mensen op om de AED-toestellen in hun buurt te controleren. Die vind je op openbare plaatsen, bijvoorbeeld aan een sporthal. Je kan ze gebruiken als iemand een hartstilstand heeft. Het Rode Kruis wil nu een lijst maken van alle beschikbare AED-toestellen. Jan Poté legt uit hoe je daarbij kan helpen.
4: We hebben in de eerste hulp-app van Rode Kruis Vlaanderen 9500 AED's gezet. Je kan die zien op een kaart. Als je naar een AED gaat, kan je controleren of die er nog is. Of die publiek is, of die achter een gesloten deur staat. Je kan daaraan toevoegen of dat die AED correct hangt. En dat kan je valideren in de app. Heel eenvoudig.
3: De oproep moet ervoor zorgen dat mensen in noodsituaties sneller een AED-toestel kunnen vinden. Straks is het grote moment daar voor duizenden fans van zangeres Céline Dion. Dan start het eerste optreden van haar comeback in Parijs. Dion leidt aan het stiff person syndroom, een spierziekte waardoor ze ook niet meer kon zingen. De afgelopen jaren moest ze alle concerten afzeggen, maar nu is ze terug. En ook deze fans kijken daar naar uit.
5: Ja, ze lijkt in vorm wel, hè? Ja, ziet er goed uit. Knap, gemotiveerd, enthousiast. Vanavond komt het sowieso goed, maar ik ben wel blij dat we voor vanavond tickets hebben. Je weet maar nooit wat er gebeurt.
6: Ik denk dat het allemaal goed komt. Ik heb er vertrouwen in. Ik ben al een grote fan sinds ik bij de buurvrouw, toen ik 8 jaar oud was, zat ik al op Céline Dion door de woonkamer te dansen. Dus het is, zit er al lang in.
3: Na vanavond volgen er nog 25 concerten. De Spanjaard Mikel Landa heeft de koninginnenrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Landa finishte solo na een loodzware bergetappe. De Noor Tobias Johannessen werd tweede. Onze landgenoot Ramses de Bruyne eindigde knap derde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement en is zo goed als zeker de eindwinnaar. Want morgen wordt de laatste rit in de Vuelta gereden. In ons voetbal heeft SK Beveren gewonnen van STVV. Het werd 2-0. In de stand komt Beveren zo op de 8e plaats. STVV is 10e. En dan nog Formule 1. Wereldkampioen Lando Norris start morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Spanje. Hij was vandaag de snelste in de kwalificaties. Norris haalde het voor WK-leider Kimi Antonelli en de Nederlander Max Verstappen. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt ook zonniger dan.
0: Noordzee Gold.
7: If you hate me after what I say,
8: can't put it off any longer.

Jij loopt over het spiegelend water klaar en het water niet meer een verroert dan of het een gladdige windje waar dat stil over het water gevoert. O schrijverke, schrijverke, zegt het mij dan met

staat in het water niet. Gij schrijft en het is uit en het is weg. Geen christenen weten wat dat bedient. O schrijverke, zeg het me zeg. Zijn het visselkes daar van schrijven moet? Zijn het kruidekes daar van schrijft? Zijn het kijkers of bladjes of blommekes zoet?

Eén les niet min nog te meer. Wij schrijven en kunt gij die lessen toch niet lezen en zijt ge zo bot. Wij schrijven, herschrijven en schrijven.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
3: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
4: En hoe gaat het nu verder?
3: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de koninklijke villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
2: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goeie avond.

0: Danse le tango.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goeie avond.

0: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.
1: Hallo?
2: Hallo, James.

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash.

Zonder liefde, warme liefde, waait de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wint de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke.

waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wijnt de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En scheurt het zand over mijn land.